Chico chinenga mazangara zimwe. Chico chinenga mazangara zimu. Chico chinenga madunam tuna.